is het oude liedje maar nieuw voor mij. Twee vechten voor die ene, dat ben jij. Dat je mij liet vallen heeft mij zeer verrast. Ik ben op jouw bruiloft slechts een gast.